kijk, ik heb er rat van. Oeh, na. Oeh, corrupt is het. Maar ik, wat is het? Ik heb er wel voor even zijn. Die boel op het halen is on point. Ik heb er toch een. If it's for the first time you're listening to this show, you're losing your virginity with the best man, UFM. Dank u.